de mis. Hoe kust de heer? Ik had een angst en mis. Im Schnawitschel. Im Geiste sah ich mich doch